Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.

0: Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Stelt u zich voor, we bevinden ons in een glooiend landschap. Laten we zeggen, zo'n typisch Engels landschap met veel groen en prachtige bomen en struiken en overal waar je kijkt zie je een zee van narcissen. In deze aflevering herdenken we onze lieve collega Thijs Bonger die bijna 2 jaar geleden op 4 juni 2024 is overleden. Govert-Jan en ik hadden al een lange tijd het voornemen om Thijs in Bach & Co. uit te nodigen om met ons een aflevering over Felix Mendelssohn te maken. Maar toen ineens realiseerden we ons dat daar geen tijd meer voor was. Thijs was ernstig ziek en ik kon bij hem thuis met hem nog 2 afleveringen over Haydn opnemen en die heeft hij nog met veel genoegen beluisterd. En toen viel het doek voor Thijs. Mendelssohn heeft een grote invloed gehad op het bekend raken van een van de meesterwerken van Bach, namelijk de Matthäus Passion. Ja, en misschien wel door die Matthäus Passion is ook het hele oeuvre van Bach bekend geraakt. Vandaag eren we Thijs met deze aflevering van Bach & Co. met de muziek van Mendelssohn, met werken waar Thijs altijd graag naar luisterde. Op de website van de Concertzender schreef Thijs: muziek doet veel met mij. Ik ben hongerig naar nieuwe muzikale ervaringen en ik wil anderen daarvan mee laten genieten. In mijn programma's plaats ik meestal vrij onbekende componisten in een muziekhistorisch kader en selecteer ik het beste uit hun oeuvre. Voorbeeld is Herkansing voor Hummel, een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerling van Mozart. Naast zijn werk voor de Concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij homeacademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden, zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf over Mendelssohn horen vertellen, maar volgen nu zijn verhaal aan de hand van zijn favoriete fragmenten. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd er een gedicht gedeeld van William Wordsworth, getiteld I Wandered Lonely as a Cloud. Ik heb een versie, voorgedragen door Jeremy Irons, bewerkt in combinatie met een van zijn lievelingsstukken van Felix Mendelssohn. Albumblad in E mineur, opus 117.
1: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.

0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, sorry.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja, geweldig.
0: Ik ken Mendelssohn helemaal niet goed. Ik heb ooit wel eens een stuk gezongen van Mendelssohn, vroeger. Maar deze kamermuziek ken ik gewoon niet. Thijs, die hadden we ooit willen hebben om wat over Mendelssohn te vertellen bij ons. Maar goed, dat is er niet van gekomen. En nou, het leek me een aardig idee om Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft, wat ze van Thijs heeft gekregen. Dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
1: We gaan nu luisteren naar Version Sérieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

0: Nou, Mendelssohn was als een van de weinigen een rijke componist, of afkomstig uit een zeer welvarend en rijk gezin. De meeste componisten zijn niet rijk, behalve Elgar en Poulenc, die hadden een beetje geld. En daardoor worden ze vaak niet voor vol aangezien, die componisten die het zo goed hadden in hun jeugd. Je moest geleden hebben als kind, onder van alles en nog wat, vooral onder armoede. Als telde je niet echt mee. Maar Mendelssohn komt uit een zeer belangrijk geslacht. Niet alleen een bankiersgeslacht, die dus rijk waren. Maar zijn grootvader was Moses Mendelssohn. En dat was, we hebben het op het begin van de verlichting. Het ging over tolerantie. Dat was het symbool van het doorbreken van de verlichting. Dat is een heel beroemd toneelstuk, waarin dus die Nathan der Wijze als het ware een symbool wordt. Als de vaandeldrager van de tolerante verlichting. En tolerant naar alle godsdiensten toe, ook naar Joden toe. En dat was al een heel belangrijk punt. Want de familie Mendelssohn was heel Joods. En deze filosoof Moses Mendelssohn, die was gewoon een beroemde filosoof in die tijd. Met een naam waar dus Lissing later dat toneelstuk over geschreven heeft. Dus hij komt uit een voorname familie in vele opzichten. De kunst werd hoog ingeschat en er was ook geld voor. En dan blijkt uiteindelijk de kleine Felix eigenlijk een soort van wonderkind te zijn. In piano spelen en hij gaat al heel vroeg componeren, al in zijn puberteit. En dan denk ik maar die strijkersymfonieën. Hij is multigifted, maar vaak weten mensen niet dat hij ook nog een keer ongelooflijk sportief was. Hij was een hele goede tennisser. Hij was een hele goede hardloper, ik geloof ook hordenloper. En dat tennis kon hij ook goed, dus hij was multigifted. En hij was ontzettend aardig. En hij was gek op zijn zusje Fanny, die ook heel muzikaal was en behoorlijk veel goed gecomponeerd heeft. En zij heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Zijn vader was op een gegeven moment bankier in Hamburg en wou graag bankier worden in Berlijn. Hij kon de baan krijgen, ze wou hem ook wel hebben, maar dan moest hij wel christen worden, christen zijn. Nou, toen heeft hij zich in Hamburg nog bekeerd tot het christendom, wat toch wel een stap is voor een Jood. En de hele familie werd natuurlijk, Luthers was het toen, hè, allemaal Luthers. En zo is inderdaad ook de jonge Felix opgegroeid als een christen. Zijn vader had er weinig moeite mee. Hij heeft ook het Lutherdom omarmd. Maar het was wel een stap die heel veel mensen wel moeilijk vonden. Het is ook wel indringend om dat te doen. In feite een ander geloof nemen voor een baan. In Amerika is dat heel gewoon. Als je daar een betere baan krijgt, dan moet je ook naar een andere kerk toe. Daar is dat heel gewoon. Maar wij vinden dat een beetje raar. Wij zijn altijd loyaal aan waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Maar goed, zo is Felix dus terechtgekomen in het mooie Berlijn. En daar ging hij dus steeds meer componeren, muziek maken. Hij kreeg als het ware een eigen huisorkestje. Die vuurde zijn symfonieën uit, strijkersymfonieën. En alle kanten werd hij ook wel verwend in de goede zin. En hij trekt veel op met zijn zusje Fanny, die overigens trouwt met een dominee. Dus ze worden echt christen, totaal. En dan is het dus ook dat Diogo Felix de Matthäuspassion van Bach herontdekt en ook opnieuw laat uitvoeren. Want het werk was totaal in vergetelheid geraakt. Hij werd ook niet meer, zoals nu normaal, heel vaak uitgevoerd. En hij zingt zelf in de Berliner Zingacademie in Berlijn. En hij weet waarschijnlijk ook met wat geld de dirigent daar, Zelter heette die, zover te krijgen om die Matthäuspassion uitvoeren. Maar die zag dat helemaal niet zitten. Dat was zo'n raar werk. Kijk, die mensen in de beginnende romantiek, hè? Want Mendelssohn is de schakel tussen de barok en de romantiek. Hè? Ja. Via de klassieke periode van Haydn en Mozart. Die vonden de muziek uit die barok maar een beetje zielig, een beetje kinderlijk, een beetje primitief. Dus het was een heel grote uitdaging om die muziek nog een keer te laten horen. En Mendelssohn heeft daar wel flink bij geholpen. Hij heeft namelijk heel veel bewerkt van die Matthäuspassion, vooral de instrumentatie. Dus op een gegeven moment doen er zelfs trompetten aan mee en zo. En
1: er zijn er ook uitvoeringen van bekend.
0: Zeker op CD staan er een paar. Ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Dan moet ik eens achteraan gaan, want dat vind ik wel interessant.
0: Ik heb ze wel eens ingezet.
1: Ja, ik moet ze in mijn archief.
0: Hij heeft wel Johannes Persoon ook later aangepakt en ook bewerkt.
1: Oh, heeft hij ook gedaan?
0: Ja, okay. En dan wordt er een alt-aria, wordt er een bas gezongen. Maar hij zet dus ook andere instrumenten in. Want die instrumenten uit de tijd van Bach, die stonden in het museum.
1: Ja.
0: Die werden niet meer gespeeld, kon niemand meer. Ja. Ze zijn dat vorige eeuw alweer opnieuw gaan aanleren. Voor trompet was heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar in de tijd van Mendelssohn was dat not done. Dat deed hij niet. Dat was echt een beetje zielig als je daarmee bezig was.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook tegen de stroom in, tegen de klippen op, heeft hij daarin geloofd. En uiteindelijk heeft dat dus tot die enorme Bach-renaissance geleid. Tot Nani Matthäus Passion, waar heel de wereld voor viel. Vooral de grote christelijke koren, die hadden prachtige muziek om te zingen. Tot in Amerika was die Matthäus Passion een kraker.
1: Maar eigenlijk raar dat hij... Dus hij zit in de romantiek eigenlijk. En toch, door hem wordt er teruggegrepen op de muziek daarvoor.
0: Ja, omdat hij die muziek zo ontzettend goed vond.
1: Ja.
0: Zeg, dit is top, dit gaan we niet...
1: Niet
0: onderschatten. Maar het was tegen de stroom in. Maar waarschijnlijk ook door zijn geld heeft hij dus gezorgd dat die Matthäus Passion in Berlijn, dus ongeveer een eeuw daarna, werd uitgevoerd in die ziekenacademie. En daar zat het hele hof en alle aristocraten uit Berlijn. En toen ging die Matthäus Passion een zichttocht beginnen in de hele wereld.
1: Ja.
0: En toen is daarna die Bach-renaissance begonnen met het oprichten van de Bach-gezelschap, die al zijn werk is gaan uitgeven, al die cantates.
1: Ja.
0: Hadden stapel.
1: Dus hij is inderdaad toch wel de pusher geweest van Bach.
0: Volledig.
1: In de muziek.
0: Zonder Mendelssohn hadden wij geen Bach gehad.
1: Nee.
0: Hij was gewoon verdwenen ergens in het archief.
1: Ja, ja. Eventjes terug naar de muziek die we via Mieke hebben gekregen. Ja. Waar zij mee in aanraking is gekomen met Mendelssohn.
0: Uitgekozen
1: door Thijs.
0: Geselecteerd en echt. Hè?
1: Het leuke is dat ik hier weer Quatuor Ebène tegenkom.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames maakte van Haydn met Thijs. En wilde die per se muziek van dat kwartet.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik kon het niet meteen vinden. Het hoorde echt wel een beetje in. Nee, het moet echt dat kwartet zijn. En dat vond ik natuurlijk ook. En dat is allemaal goed gekomen. En we gaan even een stukje luisteren naar het stringkwartet nummer 6 in F mineur, opus 80.

0: Mendelssohn is 38 geworden. Toen hij jong was, kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: Ja. En hij kreeg Matthäus-pension in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei de Matthäus-pension. En toen hebben ze hem handgeschreven, de hele Matthäus-pension laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet. Ja, ja. En hij heeft de Matthäus-pension een paar keer uitgevoerd. En de Johannes-pension. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quattuor Ribbon. Dat heb je wel gehoord. Het is heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen tragische aan.
0: Accenten.
1: Het gaat je door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn ja, montere, opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie. Padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En Bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk... Nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren. En dat is het stringkwartet in E mineur, Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we een beetje andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Je hebt een meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, het zal wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride ouverturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of vooral een Beethoven. En dus met Mozart, die had ik ook een mooie jeugd in feite. Dus het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Dan krijgt ze een mooi beeld van Mendelssohn. Beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, open 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hè? Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar, die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn een keer voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet een dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist, Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerden ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is en wat
0: van hem? Jawel, dat kennen ze er zo uit halen, ja.

0: Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kamermuziekwerken.
0: En natuurlijk ook dat. Maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben. In al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello...
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. Voor de liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou op de piano. Heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Altijd, in de basculture zit altijd cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog
1: dat
0: niet. Daar
1: hadden we Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokke, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets stemmen verdeelt of wat
0: voor instrumenten. Maar heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. Doet dit klein, één viool, tweede viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool, als het was scharnier. Dan heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja, die vier mensen.
0: Dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want de mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou, juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Dat waren goed. 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre zijn symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste. Zijn topwerken. Het vioolconcert is het vioolconcert van Mendelssohn. Is nooit geëvenaard. Dat is romantiek.
0: Ja, dat gaan we ook in de volgende aflevering beluisteren. Ik heb hier nog een stukje. Mm-hmm. Ik laat het even...

0: Ja, prachtig. Ik vind het echt de handtekening van Mendelssohn. Het vloeit, je gaat erin mee. En er is dus geen wanhoop en ook geen echte strijd in. Het is gewoon heel menselijke, lieve muziek. Klinkt een beetje stom, maar het is wel aangename muziek. Die heel erg warm is en ook heel sterk intiem. Het komt heel dichtbij. Zeg ik dat goed? En ja, de componisten als Beethoven en Bartok en later natuurlijk ook Stravinsky, die hebben natuurlijk allemaal veel meer strijd in hun leven gekend. En Shostakovich, het is allemaal treurnis en ellende. Hè?
1: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat hoor je ook allemaal aan die muziek af. Ja. En hier zit dat niet in. En toch is het niet oppervlakkig, helemaal niet. Het zit mooi in elkaar, het komt dichtbij vooral. Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dus die kamermuziek van Mendelssohn heel erg onderschat. Ik ben natuurlijk zelf gek op het eerste trio. Bom, bom, ja, dat is ook echt muziek waarmee ik zou willen opstaan en gaan slapen.
1: Het is omhullende muziek.
0: Omhullende, dat zeg je aardig, ja. Ja, zeker, ja. Ja, omarmende, mooi woord, omhullende muziek. Hè? Ja. Mieke is met ons eens.
2: Ja, heel mooi.

0: Dit is ook wel weer een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zintuigen.
0: Ja. Ja.
1: Het is een beetje de vraag welke geur dat dan is.
0: Nou, een goede geur, maar goede ik bedoel vastberaden geur.
1: Ja. Nee, maar hij spreekt de zintuigen aan. Het is ook heerlijke muziek. En Mendelssohn is gewoon de opener van de romantiek. De deur naar de romantiek. Maar hij mist gelukkig nog die enorme zwaarte en zwaarwichtigheid van Brahms en Tchaikovsky met al zijn ellende. Dat komt er allemaal nog aan.
0: Ja.
1: Het is helder, het is licht, het is aangenaam. Maar het geeft wel ruimte aan alle emoties die we hebben.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering Bach & Co. Mm-hmm. In dit geval Thijs & Co. even. Ja. Ik heb een laatste lied, is dat? Lied ohne Worte, opus 109. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten.
1: Mooi.
0: Mieke, hartelijk dank. Hartstikke fijn dat je erbij was. We gaan tenslotte hier even naar luisteren. We komen nog even terug. MUZIEK

0: Nou, tot zover Bach & Co. Ter nagedachtenis van Thijs met Mendelssohn.
1: Het wordt tijd voor Mendelssohn & Co.
0: Ja. Govert-Jan, dank je wel. En volgende aflevering gaan we nog iets nader in op Mendelssohn.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering het eerste gedeelte van een gesprek met Aart Strootman, stadscomponist van Rotterdam, even overnieuw. Voor de 2026-editie van De Dag van de Componist. Behalve componist is Aart Strootman ook bekend als gitarist en als bouwer van bijzondere instrumenten. Zo bouwde hij voor een nieuw werk voor en met violiste Diamanda Dram een reeks buisklokken in zogenaamde just intonation, met natuurlijke bouwvertonen. Voor de Dag van de Componist schrijft Aart een nieuw stadslied dat zal worden uitgevoerd op het Centraal Station van Rotterdam. Het tweede gedeelte van dit gesprek komt in een latere aflevering van deze podcast. Hey Aart, wat fijn dat je tijd hebt voor de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Aart, jij bent dit jaar, en ik denk dat dat ook in jouw geval alleen voor één dag is, de stadscomponist van Rotterdam. Of heb jij een opdracht voor het hele jaar?
2: Volgens mij is dit voor één dag.
1: Ja. Echt voor de dag van de componist.
2: Ja. Ja. Ja, het is ook wel wonderlijk ergens, want ik werk me het ongans in de nieuwe muziek door heel Nederland en ik speel ook wel eens in de Doelen. Maar ik geef les in Den Haag en ik ben nog een heel klein beetje in Tilburg, dus daar ben ik wel eens. En verder reis ik gewoon waar mijn muziek wordt uitgevoerd, wat overal kan zijn. Maar Rotterdam is daar heb ik vooral mijn werkplaats en mijn huis.
1: Ja.
2: Dus ik vind het heel leuk dat ik dit kan en mag doen, maar het is in die zin... ik heb mijn hart wel verpand aan de stad, maar niet eens zozeer artistiek. Het is vooral dat ik het gewoon fijn wonen vind hier. Ja. En nu mag ik het ook een dag vanuit mijn professie beleven.
1: En wat ga je dan die ene dag, 20 juni,
2: Wat
1: ga je dan doen als componist?
2: Nou, er is een vraag om een nieuw stadslied te schrijven. Dat lied zal uitgevoerd worden op het Centraal Station. Dat is volgens mij inmiddels goede gewoonte. En wat ik wil doen is een tekst op muziek zetten van de onlangs overleden directeur van Jeugdtheater Hofplein en theatermaker Louis Lemaire. Hij heeft dat decennia lang gedaan en ik had wel een band met die man omdat ik bij zijn zoon in de klas zat. En ik woonde toen nog in het protestantse Oud-Beijerland en moest heel veel met de bus reizen om in Rotterdam naar de vooropleiding van het conservatorium te gaan. En dat was dus nog met de middelbare school. En die woonde in een soort kasteel in Kralingen. En ja, daar mocht ik gewoon altijd overnachten. Dus ik was daar zeker in de bovenbouw heel veel. En heb die familie toen goed leren kennen. Heb uiteindelijk één voorstelling meegedaan bij Jeugdtheater Hofplein als luitist. Fulco de Minstreel. En ben een beetje betrokken gebleven. Nu gaat mijn zoontje zelf ook naar de Jeugdtheater op het Plein. Zie met regelmaat voorstellingen. En kom dus ook wel andere ouders tegen. Die hun kinderen ook op het Jeugdtheater hebben gezet.
1: Ja.
2: En destijds zelf in die voorstelling speelde. Dus het is een kleine familie die... familie noem ik het. Dat gevoel kreeg ik er toen bij. Maar het is een soort gemeenschap die heel hecht is. En hij overleed vorig jaar. Toen ben ik op zijn uitvaart geweest. En er was een prachtig citaat. Waarbij hij eigenlijk reflecteerde op hoe het zou zijn als directeuren, bankdirecteuren, fabriekseigenaren allemaal zouden kunnen zingen, dansen en muziek spelen. Dan zou de wereld toch een stuk mooier zijn. Mm. En dat is een citaat die op de wand is gekomen van het theater aan Bentumplein. En ik bracht mijn zoontje daarheen en dacht ik, volgens mij is dat hem. Volgens mij is dit het moment om die tekst te gaan toon te zetten. Dus dat is mijn plan.
1: Hey, dit is 20 juni.
2: Ja.
1: Maar eerder al, op 16 mei... in de matinee op de Vrije Zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam. Nieuw werk van jou.
2: Ja.
1: Vertel, kan je er al iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Het is het is sowieso een soort droomprogramma. Frank Veenstra die nam het stokje over van Kees Vlaardingenbroek. En die mailde mij al vrij snel daarna, zullen we iets doen? Of heb je ideeën? Toen kwamen we op het idee voor een soloconcert. Toen zei ik, volgens mij is er een heel interessant... een interessante groep solisten in Nederland die je niet zo vaak op dat soort plekken ziet, maar die kunnen spelen als geen ander. En dat zijn een beetje de vrijgevochten figuren zoals Diamanda Dram, Maya Friedman. Volgens mij is het lijkt me heel leuk om met hen te werken. Niet zozeer om dan een vioolstuk te maken en dat zij dat spelen, maar ook echt de diepte in te gaan en te kijken of ik iets op maat kan maken. Nou, dat Dat zaadje werd geplant en anderhalf jaar later belde Frank me en zei: ik heb een plan. Het lijkt me heel leuk om je die opdracht te geven om een vioolconcert te schrijven voor Diamanda, wordt dat dan. En dat te koppelen aan het vioolconcert van Johnny Greenwood, wat nog niet zo lang daarvoor in de BBC Proms en première was gegaan. Knotsgek stuk met heel veel strijkers en theatraliteit. En zei hij, ja, ik ga ook kijken, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Of die dan ook wil komen en of die dan Electric Counterpoint van Steve Reich wil komen spelen. Nou, dus, toen later kreeg ik een mail, als dat nou niet lukt, wil jij het dan doen? En het lijkt me mooi om dat te koppelen aan Garcia Counterpoint van Bryce Dessner. Wat een solo is die hij aan Bryce heeft gevraagd toen Bryce Arts in Resident was nog in Muziekgebouw Eindhoven. Dus er werden, nou was ik ook bij die première, dus er werden allerlei losse eindjes aan elkaar geknoopt. Grappig genoeg 8 december zelf naar Berlijn gereisd om Radiohead nog live te zien. En kort daarna kreeg ik een e-mail. Hij komt. En hij komt toch zijn eigen stuk beluisteren en Bryce te leren. En het nieuwe stuk voor Diamanda gaat dus in première. En ik speel Bryce Dessner. Dus het wordt ineens een zaterdagmatinee met elektrische gitaren.
3: Ja.
2: En componerende gitaristen.
3: Ja. En viool dus.
2: En viool, ja. Twee vioolconcerten. En wat ik heb gedaan is inhoudelijk eigenlijk ook een beetje... Ik ben een beetje gaan zoeken. Wat wil ik daarmee doen? Eén is dat ik... Dus er kwamen ook daar een aantal zaken samen. Eén is dat ik gefascineerd ben geraakt door buisklokken. Ik ben die voor het eerst gaan gebruiken in het requiem van rondom de tekst van Jan Rot. Ben die gaan uitbreiden en nog meer gaan verfijnen. Dus ik wilde iets met buisklokken, dat is één. Het tweede was ook dat... Het is natuurlijk in het verleden vaker gebeurd dat de elektrische gitaar in conservatieve kringen zijn intrede deed. En toen moest ik denken aan Bob Dylan, die op het New York Folk Festival in de jaren 60 ineens met een elektrische gitaar tevoorschijn kwam. Hij was er toen al een paar keer geweest en de zaal die vond dat maar niks, want folk moest iets intiems en verstild zijn. En ineens had je zo'n elektrische gitaar daar en die hoorde daar niet. En zo voelde het ook een beetje voor de zaterdagmatinee. Ik dacht, ja, nu ineens die focus op elektrische gitaar, dat is toch iets geks. Is dit een herhaling van Zetten, ook al is dit 60 jaar later? En toen vond ik het liedje Chimes of Freedom. En zo verbond ik die aan elkaar. Dat is sowieso een prachtige tekst van Bob Dylan, een heel mooi lied. Maar er zitten ook die chimes al in. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, ik wil iets met deze geschiedenis en die klank en die tekst. Zonder dat Diamanda gaat niet zingen, maar het is wel de gedachte om het melodisch materiaal uit dat liedje ook een rol te geven. Dus die ben ik gaan verwerken en dat is uiteindelijk het vioolconcert geworden.
3: Dus buisklokken, viool en full swing orkest? Of is het
2: is een strijkorkest met 2 slagwerkers. Ja,
3: okay.
2: Dus, ja. Ja. En de slagwerkers die beperken zich ongeveer of nagenoeg tot die buisklokken. Ja. Het is voornamelijk strijkers. Ja.
3: Ja. En weer buisklokken die je zelf gebouwd hebt?
2: Ja, ja. Okay. Dus het was heel leuk. Een collega van me in Den Haag die speelt bij het Radiofiel. Ik kreeg een e-mail via de conservatoriummail van... God, waar gaan we die vinden? Want in deze stemming heb ik ze niet. Dus ik ben langs gegaan en heb ze laten zien. En Hans was dat, Hans van Dop. Dus die zei, nou, dit komt goed. En laat het maar weten als ze klaar zijn.
3: Want die stemming van die buisklokken, is die afwijkend van wat je normaal gesproken in de buisklokkenwinkel kan
2: kopen? Het zijn buisklokken in... Just intonation of in natuurlijke boventonen. En in dit geval is het dus ook een set boventonen die mee kan in eigenlijk de tonaliteit van Chimes of Freedom. Mm-hmm. En het leuke is, in eerste instantie is het liedje wat leidt en aan het eind van het stuk zijn het de buisklokken die leiden. Dus er zit ook misschien zit er zelfs wel een kleine provocatie in dat ik toch het gevoel heb dat mijn freedom ook een beetje zit in een ander stemmingssysteem.
3: Ja,
2: gelijk zo even.
3: Just intonation, dat is niet iets wat je bij Dylan vandaan hebt gehaald.
2: Nee, dit is sowieso een fascinatie die ik zelf al heel lang heb. Het is een interessant gegeven. Ik vind boventonen fantastisch. Als je weet hoe ze werken, dan ga je er ook... Je gaat echt op een andere manier naar niet alleen muziek luisteren, maar ook naar instrumenten luisteren, maar zelfs naar de wereld om je heen luisteren. En ik vind het heel interessant dat eigenlijk zoveel is dichtgetimmerd in de instrumenten die we gebruiken. En ook bijvoorbeeld als ik dit verhaal aan eerste, tweedejaars conservatoriumstudenten vertel. Dat daar dus honderden studenten zijn die zich aanmelden op het conservatorium. Al 10, 15 jaar op hun instrument spelend. En nog nooit hebben nagedacht dat het in theorie ook anders kan. Totdat je het laat horen en dan herkennen ze eigenlijk de klank wel. Dus dat is een beetje, ergens is het vervreemdend, maar ergens ook heel puur. Maar ik vind het ook wonderlijk in die zin dat we... Nou, we spreken veel, ook binnen het consortium, over diversiteit en inclusie en dergelijke. Maar toch begint over het algemeen muziektheorie les 1 nog steeds met wat een dominant en een tonica is. En waar je de C op de notenbalk vindt, zullen we zeggen. En dat is eigenlijk niet zo heel inclusief. Want daarmee zet je al gelijk de richtingaanwijzer op de westerse wereld. Terwijl als je weet hoe die natuurlijke boventonen werken, dan maakt het niet meer uit of je naar een Afrikaanse kora of een Chinese eru of een Stradivarius luistert. Je luistert naar hoe klank zich manifesteert. En dat is eigenlijk, vind ik, een veel meer open houding. Maar het is wel tegen heilige huisjes schoppen.
3: Ja, nog steeds dus eigenlijk.
2: Ergens wel. Nou ja,
3: het is natuurlijk ook op een zeker moment begonnen.
2: Het is natuurlijk een interessante geschiedenis. Er zijn gewoon keuzes gemaakt in hoe krijgen we onze muziek zo welluidend mogelijk. Ik denk dat de grootste afslag is geweest in de 19e eeuw. Want tot op dat moment waren veel instrumenten toch nog wel redelijk flexibel. Iedere clavicinist had nog wel een stemhamer bij zich. Maar ik ken weinig pianisten nu op het consortium die een eigen stemhamer hebben. En laten we zeggen dat die op een Steinway durven zetten. Want het instrument is natuurlijk zo perfectioneerd, zou je kunnen. Het is zo perfect geworden dat je komt er niet meer aan. Mm-hmm. En dat is heel fijn voor de speler. Je kunt er je virtuositeit op bot vieren en je weet dat het mechaniek werkt. Maar het mechaniek zelf is zo flexibel niet meer. En dat is eigenlijk een keuze die we hebben gemaakt binnen instrumenten. Waar ik soms wel van denk, ja, zitten we niet een beetje in de panarie? Eigenlijk in de hele 20e eeuw zie je dat al. Je kan natuurlijk allerlei nieuwe speeltechnieken vinden voor die uitgekristalliseerde instrumenten. En dan op die manier wel tot nieuwe klanken komen. Maar voor mijn gevoel ligt het veel meer voor de hand om eigenlijk te gaan zoeken naar nieuwe instrumenten. Om gewoon naar nieuwe klankbronnen. En daarmee ook het herijken van het luisteren.
3: Ja, nieuwe instrumenten is één ding. Jouw buisklokken is daar een voorbeeld van. Zelfgebouwde instrumenten.
2: Ja.
3: Maar alternatieve stemmingen buiten in de westerse muziek conventionele stemming, of die conventioneel geworden is. Dat kan natuurlijk met heel veel instrumenten, kan dat wel. Nou, als je Diamanda dat vraagt,
2: precies,
3: dan zal het geen probleem zijn. Maar dan heb je een strijkorkest van het Radiofiel.
2: Ja,
3: lukt dat dan ook?
2: Nou ja, dan, ik moest daar dus... Kijk, in principe is een viool is nog wel een heel flexibel instrument. Maar wat daar minder flexibel is, is hoe men is opgeleid om erop te spelen. Dat gaat toch vanuit posities en ja. Op intonatie en zuiverheid vanuit een gelijkzwevend idioom. En dan is het inderdaad de vraag, hoe ontsnap je daar? Nou, er is een aantal mogelijkheden. Eén is natuurlijk dat je heel nauwkeurig voorzorgt. Want ik wil gewoon dat je je vinger daartussen, als je die noot vindt en die noot vindt, die afstand in drieën verdeelt en daar moet je vinger komen. Maar wil je dat doen, is dat iets wat je een orkestmuzikus die heel veel repertoire studeert, dan wil je dat diegene gaan vragen. Dan wil je dat 58 keer vragen, want zoveel slijpen zit er uiteindelijk. Ja. Ik niet. Dat is mijn, dus ik zoek er toch iets pragmatischer. Maar er is wel een clubje strijkers dat een instrument moet verstemmen. Mm-hmm. Dus die hebben een andere klank in hun open snaren. En ik werk meer vanuit de snaar zelf. Dus heel veel gaat vanuit de natuurlijke boventonen van de snaren. En die hebben eigenlijk al een afwijkende klank ten opzichte van dat gelijkzwevende systeem.
3: Yeah.
2: Dus hoe verder het stuk vordert, hoe meer er op de open snaren eigenlijk natuurlijke boventonen worden gespeeld. En die sluiten dan weer aan bij de buisklokken.

0: Ben je nog andere instrumenten aan het bouwen op het moment ook?
1: Ja, dat is vers van de pers. Maar ik maak een reactie op Steve Reich's drumming voor Hit. En dat stuk heet Strumming. Het is ook voor 9 spelers. En het worden eigenlijk 9... Ja, ik wou zeggen monogorden, maar dat klinkt alsof het 1 snaar heeft. Het zijn eigenlijk de harmonic canons zoals Harry Parts heeft bedacht in de jaren 40, 50. Maar dan versterkt. Dus het zijn eigenlijk een soort... Ja, het zit tussen een soort Hongaars hakkenbord en een elektrische gitaar in.
0: Oké. En ja. de snaren daarop, die hebben allemaal dezelfde lengte en toonhoogte? Of zijn die...
1: Dat is natuurlijk variabel. Oh, dat is eigenlijk het idee van die violen met open snaren. Maar dan heeft iedere kist, zoals ik ze voor me zie, een 25-tal snaren. Okay. Dan heb je er daar weer 9 van. Dus je kunt heel veel kanten op. Je kunt akkoorden op die manier stemmen. Je kunt de bruggetjes onderzetten om de snaren in te korten. En je kunt ze ook als één grote open klank in dezelfde stemming zetten.
0: Ja, en dan strumming, dat is wat iedereen wel kent van de gitaar.
1: Precies, ja.
0: Over de snaren heen.
1: Exact.
0: Met een plectrum of met de duim of met vingers.
1: Met nagels of vingers, ja. En ik heb daar heel veel zin in, want het wordt echt specifiek voor de slagwerkgroep gebouwd. En iedere keer als er een af is, dan ga ik er ook weer langs. Om te kijken, nou, dit jongen zit de volgende, wat kunnen we ermee? En ik hoop dat ze op die manier, of ik weet dat dat zo werkt... dat op het moment dat zij ermee gaan spelen met hun techniek, dat ik ook weer geïnspireerd raak om de volgende versies van het instrument verder te verfijnen op wat zij ermee zouden doen.
0: Ja. Het zijn houten kisten die je maakt.
1: Ja.
0: En dus, snaren die normaal gesproken op een gitaar zitten?
1: De kleinste, daar passen gitaarsnaren op, maar er zitten ook kisten bij van bijna 2 meter lang.
0: Oeh.
1: En dan moet ik dus ook de snaren zelf maken. Dus ik heb snarenrollen die eigenlijk voor piano zijn bedoeld. Ja. En die verwerk ik op zo'n manier dat er een lus in komt. En dat je eigenlijk dat je ze toch als een gitaar eigenlijk in kunt zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook daarvoor dat we een beetje een zoektocht. Wat voor dikte moeten die snaren krijgen? Hoe krijg ik die lus er goed in? Moet ik zelf gaan solderen? Dan moet ik gaan kijken hoe ik dat ga doen.
0: Je noemde de naam Harry Parts al. Die natuurlijk historisch toch wel een van de grote voorbeelden is van het zelfbouwen.
1: Ja.
0: Het zelf ontwikkelen, bedenken en bouwen van instrumenten. En je hebt één stuk van Harry Parts ook op jouw favoriete lijst, op je eilandlijst staan.
1: Ja.
0: Wil je daar wat over vertellen? Waarom dat stuk?
1: Ja, ik dacht sowieso, wat neem ik mee naar een eiland? Ik kan ze op 1 hand tellen, maar er is een aantal concerten geweest waarvan ik dacht... Ja, dat heeft echt mijn hele luisteren, mijn hele denken eigenlijk overhoop gegooid. En één daarvan was, ik meen in 2014... Toen Bert Palings mij belde, die wist natuurlijk heel goed waar ik mee bezig was. Ik zat in een soort talentontwikkelingstraject in Brabant. En die zei, er is nu een concert op het Holland Festival. Ik heb het al gezien in Ultima Oslo. Want Muziekfabriek die speelt The Delusion of the Fury van Harry Parts. En daar moet je heen. En ik kende Parts nog niet. Ik kende zijn muziek nog niet. En ik ging een soort blanco in die zaal zitten. In het muziekgebouw was dat. En het licht ging uit. En bij de eerste klank dacht ik, waar ben ik in beland? Wat is dit? Fantastische klankwereld. Het zag er ook geweldig uit. Heiner Goebbels had dat geregisseerd. En ik heb gewoon bijna een uur lang met open mond te luisteren. En ik had geen idee waar ik in terecht was gekomen. En toen dacht ik, ja, dit is het toch wel één. Dit gun ik iedereen. Dit soort muzikale ontdekkingen. Ook het gevoel hebben dat je al veel hebt gehoord. En dat je als omnivoor al veel bent tegengekomen. En dat je dan ineens een uur lang iets klinkends naar je toegeworpen krijgt. Waar je dacht, ja, dit had ik me nooit voor kunnen stellen.
0: Het is gebaseerd op het Japanse no-theater, geloof ik, hè?
1: Ja. De muziek en de klank en het theater is gesitueerd in een heel raar soort hoekje van volk, gesproken woord. En inderdaad, het Japanse no-theater komt erin voorbij. Het zijn een soort rituelen waar je naar kijkt. Maar als ik naar die oude opnames luister, dan is het wel heel houtje-touwtje. Maar het was geweldig dat Muziekfabriek er zoveel tijd en energie in heeft geïnvesteerd om die instrumenten allereerst echt tot goed klinkende instrumenten te herbouwen en vervolgens zijn de Goebbels te vragen om dat te regisseren. En toen ineens werd het een productie die zo overtuigend werd.
0: Ja. Is dat theatrale iets wat voor jou als componist en als muzikus ook van belang is voor je eigen werk, voor je eigen stukken?
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik achter 5 lijnen ga zitten, daar bolletjes op teken en alleen maar bezig ben met de klank. Sowieso denk ik, en dat is natuurlijk ook wel iets wat al veel onder het vergrootglas heeft gelegen, maar op het moment dat ik een centrale C schrijf voor een piano, of voor een viool of voor een fluit, dan, dan kan je er qua klank van uitgaan dat die symbolische representatie dezelfde, hetzelfde klinkend resultaat heeft. Maar theatraal gebeurt natuurlijk van alles. Een slagwerker die slaat met een stok en een pianist die duwt een toets in. Dus je bent hoe dan ook als componist een klein beetje aan het choreograferen. En op het moment dat je daar dan zelf instrumenten voor bouwt, ja, dan ga je daar ineens heel erg over nadenken. Dan, dan ineens is het, hoe ziet het eruit op het moment dat dit wordt bespeeld? En, ik heb een werk gemaakt, het heette Wol, van een gigantische marimba. En die, had ik, die toetsen van die marimba had ik zo geschakeerd dat het eruit zag als een stenen muur. En op het moment dat je daar een toonladder op speelt, dan lijkt het alsof je over die muur heen klimt. En dat is, ja, dat zijn zaken die ineens tot je beschikking komen. En Part schrijft daar overigens zelf over. Dat is een heel leuk, in de eerste editie geloof ik, van The Genesis of Music. Dat is het boek wat hij heeft geschreven rondom zijn schrijven, zijn stemming en zijn instrumenten. Beschrijft hij onder andere de marimba eroica. Dat is eigenlijk de laagst klinkende marimba, ik meen, ooit gebouwd. Met gigantische toetsen, een heel grote knuppels moet je die mee slaan. En hij beschrijft dan dat als je... Hij was bezig dat te bouwen en toen ineens dacht hij, oh, hoe zou het zijn om een hoogslaper te bouwen, waarbij de trap de toetsen zijn van deze eroica. En dan als je heel lenig bent, kun je drie klanken spelen. En als je hard kunt rennen, dan kun je toonladders rennen. En toen dacht ik, ja, deze correlatie tussen het fysieke spel en de klank, dat is iets waar je als instrumentbouwer, ja, dat is eindeloos.

0: En dat is het leuke aan nieuwe instrumenten. Kijk, op het moment dat je een strijkkwartet op ziet komen, dan weet je wel wat gaat gebeuren. En je weet ook hoe het eruit ziet. En daar zit eigenlijk automatisch ook weer een beetje zo'n marmer blok aan vast. Je vraagt niet zomaar aan een altviolist van, goh, een interessant instrument, mag ik eens. Maar bij een nieuw instrument is eigenlijk die drempel veel lager. Het is zo interessant hoe vaak mensen na afloop van een concert naar me toe komen. Wat was dit? En het eerste wat ik dan doe is dat ik een set stokken geef. Ja, probeer maar uit. Mm-hmm. Het is eigenlijk nog in aanbouw. En dit is pas een eerste proeven met wat ermee kan. Ga er maar op los. En dat spel, die soort van speeltuin, een instrument eigenlijk inherent in zich draagt. Ja, dat vind ik maatloos boeiend.
1: In een ander stuk op jouw lijst van Georg Friedrich Haas is het theatrale, om zo te zeggen, al in de partituur ingebakken. Omdat er voorschriften zijn over de belichting.
0: Ja.
1: Het moet deels in het pikkendonker worden gespeeld, ja, geloof ik. Hè?
0: Grappig genoeg staat hij direct in lijn met Parch. Ik weet even niet meer welke eerst kwam en welke daarna. Maar het was weer Bert Panis die zei, ik ga naar Huddersfield. Ik denk dat het een jaar eerder was, in 2013. Je moet maar eens mee. Want dan zie je hoe de hedendaagse muziekfestivals er in het buitenland moeten worden. Nou, is goed. Ik was heel druk met allerlei hypercomplexe gitaarstukken van Brian Ferneyhough. En die was daar ook composer in residence. Dus die kon ik ontmoeten en aan hem voorspelen. En ongelooflijk boeiend om daar middenin te zitten. En op een gegeven moment speelde de Engelse première van In Vain. En ook daar weer niet vermoedend ga je zitten. Er komt een groot orkest, nou 24 spelers zijn het geloof ik, zitten. Maar wel met accordeon en wat. Allereerst een waanzinnige soort van waterval aan klank, zoals het stuk opent. En ineens gaat dat licht uit. En ik kende het stuk niet. Dus ik dacht van, en dan ineens zit je naar het pikken donker te luisteren en begrijp je al heel snel. Je hebt elke keer hoe de klank verandert terwijl dat gebeurt. Mm-hmm. Ja, dit is meegecomponeerd. En het is zo eenvoudig en het heeft zo'n impact. En het leuke vind ik, het is het kunstwerk aan zich, wat ik heel boeiend vind. Ik vind het een geweldig stuk. Maar vooral hoe het dan naresoneert. Wat zoiets kleins eigenlijk kan bewerkstelligen is toch, ja, is toch iets fantastisch eigenlijk. Dat je dat als componist mee kunt bedenken. En het grappige is, ik heb het stuk daarna nog een aantal keer gehoord en het heeft nooit meer die impact. Het is ook een soort, ik denk dat er heel veel stukken zijn waar je vooral bij de première had moeten zijn. Je kunt er eindelijk over praten, maar het is op het moment dat je het eigenlijk een soort

Dit was tot slot het deel Confituur de Prune uit de cyclus Femme van Lien Adam. U hoorde het 14 avril. Op hun album Clair-obscur staat verder nog het tweede strijkkwartet van de Amerikaanse Florence Price. De cd verscheen onlangs bij het label Etc. De tweede nieuwe cd waarvan we u vandaag iets laten horen is getiteld Nexus, het Latijnse woord voor verbinding. En dat is precies wat er op dit album gebeurt. De ongewone combinatie van saxofoon en strijkkwartet wordt met elkaar verbonden. De verbindende factor is saxofonist Ileana Termini, die onlangs afstudeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. De componisten, de uitvoerenden, het Otilka strijkkwartet en het opnameteam zijn allemaal nauw verbonden met Ileana Termini. U hoort zometeen eerst van Ian Wilson de compositie Oort. Het werk uit 2024 is een hommage aan de Nederlandse sterrenkundige Jan Oort. Zoals Oort op ontdekking in de ruimte ging, zo gaan de uitvoerenden op zoek naar nieuwe geluiden. Op het hoogtepunt van het stuk slaan de strijkers voorzichtig met hamers op de klankkast van hun instrument. Daarna hoort u het wat luchtiger quintet voor altsaxofoon en strijkkwartet uit 2008 van de Amerikaan Perry Goldstein. Hierin klinken verschillende Amerikaanse muzikale talen, zoals minimal music en jazz. Hier zijn saxofonist Ileana Termini en het Otilka-kwartet.

スタートが好きなんですよ。

Tidak, tidak.

0: Sasha! Sasha!
1: Sasha!
2: You are! You are!

Dit is de Concertzender, de komende drie uur onze ochtendeditie. Een programma waarin u composities kunt horen uit de afgelopen vier eeuwen. In een gevarieerde samenstelling van kamermuziek tot orkestmuziek en van bekende tot minder bekende componisten. Een van die wat minder bekende componisten is Karel van Ordonez, een 18e-eeuws Weens jurist die veel musiceerde en componeerde in zijn vrije tijd. U hoort de Toronto Camerata met dirigent Kevin Mellon in zijn Symfonia in Aangroot met catalogusindeling Brown A4. Muziek dus van Karel van Ordonez.

de Toronto Camerata in de Sinfonie en Aangehoord van Karel van Ordonez. Een andere Weense componist was Franz Schubert. Geboren aan de vooravond van de 19e eeuw, schreef hij veel liederen, waarvan we nu twee laten horen in een uitvoering door het Arnold Schoenberg Koor met dirigent Erwin Ortner en pianiste Barbara Moser. Achtereenvolgens An die Sonne, Deutsch 439, en Trinklied Ihr Freunde und Du Goldner Wein, Deutsch 183. Bij het laatste lied is de bariton Erwin Wiedmer de solist.

Het Arnold Schoenberg Koor hoorde u in twee liederen van Franz Schubert. We blijven nog even bij de muziek van Schubert. Pianoduo Yara Tal en Andreas Gruthuizen speelt het Divertissement sur des motifs originaux français, Deutsch 823.

Thomas Trondheim hoorde u in de pianosonate nummer 6 van Christoph Ernst Friedrich Weise. Eerder in de uitzending hoorde u de ouverture van het toneelstuk voor Hakon Jarl van de Deense componist J.P.E. Hartman. Ook zijn zoon Emil schreef een compositie over Hakon Jarl. Onder hetzelfde opusnummer als zijn vader, namelijk nummer 40, schreef Emil het symfonisch gedicht Hakon Jarl. Bo Holten dirigeert het Philharmonisch Orkest van Kopenhagen.

Het Philharmonisch Orkest van Kopenhagen was dit in een uitvoering van het symfonisch gedicht Håkon Jarl van Emil Hartmann. Mocht u een keer in het Duitse Hamburg zijn, is een bezoek aan het componistenkwartier de moeite waard. U vindt er 6 musea gewijd aan 7 componisten. En één van die componisten is Carl Philipp Emanuel Bach, die ook wel de Hamburgse Bach wordt genoemd. Pianist Andreas Steyer speelt nu zijn rondo voor toetsinstrument in C-klein nummer 4 met de aanduiding Wodkennen 59 en Helm 283.

Andrea Steyer was dit in het Rondo in C-klein van Carl Philipp Emanuel Bach. Het laatste werk van deze ochtendeditie is van de Amerikaan Ferdi Goffray. Deze componist en arrangeur is vooral bekend door zijn orkestratie van George Gershwin's Rhapsody in Blue. Maar Goffray schreef ook zelf veel muziek, vooral suites met Amerikaanse onderwerpen. Vandaag zijn Grand Canyon suite in een uitvoering door het Metropoolorkest met dirigent Jan Stulle.

U hoorde twee madrigalen uit het negende madrigalenboek van Jacques de Wert, gezongen door La Compagna del Madrigale. Meer informatie over de door Glossa uitgebrachte cd van het ensemble leest u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Viol op de website van de concertzender. Daar komt u ook een nieuwe uitgave tegen van het label Alf

met twee concerten van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de door Michael Alexander Willens geleide Keurne Academie, met als solisten Nicolas Balderou, klarinet, Gabriel Pilou, hobo, David Guerrier, horen en David Dusso, fagot. Het zijn twee Mozart-concerten waarin blazers een hoofdrol vertolken. Het betreft het beroemde klarinetconcert en de minder bekende Sinfonia Concertante, waarvan ik u straks het openingsdeel laat horen. De Sinfonia Concertante kent een bijzondere en enigszins raadselachtige ontstaansgeschiedenis. Mozart schreef het werk in 1778 tijdens zijn verblijf in Parijs, een periode waarin hij zich als jonge componist nadrukkelijk probeerde te profileren. Het werk was bedoeld voor een kwartet van virtuose blazers en laat horen hoe Mozart zich liet inspireren door de Franse smaak en de virtuositeit van de Mannheimse school. In die Parijse uitvoering was overigens nog geen rol weggelegd voor de klarinet, maar het was de fluit die daarin figureerde. Opmerkelijk is dat het oorspronkelijke manuscript al voor de eerste uitvoering spoorloos verdween. Ja, dat klinkt misschien vreemd. Hoe kun je een stuk uitvoeren als het originele er niet meer is? Maar de praktijk, ja, die laat zien dat dat minder problematisch is dan dat het lijkt. Componisten werkten in die tijd vrijwel altijd met kopiisten die partijen en kopieën maakten voor de afzonderlijke muzici. En die werden dan gebruikt bij repetities en uitvoeringen. Pas in de 19e eeuw dook een versie van het werk weer op, waarin de fluitpartij was vervangen door een klarinet. Lange tijd werd aan de echtheid van het werk getwijfeld, maar tegenwoordig wordt de Sinfonia als authentiek beschouwd. Wat deze muziek zo bijzonder maakt, is de levendige dialoog tussen de solisten en het orkest. Het klinkt bijna als een muzikaal toneelstuk waarin vier verschillende karakters met elkaar in gesprek gaan. Enfin, hoe het ook zij, luistert u naar het eerste deel. Het openingsdeel, een allegro uit de Sinfonia Concertante, Küchler-Verzeichnis 297b van Wolfgang Amadeus Mozart.

Zo klonk het openingsdeel van Mozarts Sinfonia Concertante. U hoorde de solisten Nicolas Balderou, klarinet, Gabriel Pidou, hobo, David Guerrier, horen en David Dussault speelde de fagot. Verder hoorde u de Kölner Academie en die stond onder leiding van Michael Alexander Willens. De Sinfonia Concertante is samen met het klarinetconcert van Mozart vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Alpha. Ik zie op de klok dat er nog wat tijd rest voor een kort stukje afsluitende muziek. En die komt van de cd waar dit programma mee opende. Van die cd, met Lessons for the Viol van Alfonso Ferrabosco II, hoort u nu een Allemande, gespeeld door Richard Boothby. Ik neem vast afscheid van u, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Dit is de Concertzender. U luistert naar het programma De Wandeling. De aflevering van vandaag bestaat uit een drietal werken. En we beginnen met een werk voor gitaar. De Roemeense gitarist Dragoș Ilie neemt alle sonates op voor solo-gitaar van de Tsjechische componist Wenzel Thomas Matějka. Op het eerste album dat is uitgebracht speelt hij de sonate progressief in C groot, opus 17. En daar gaat u nu naar luisteren.

Dit was gitarist Dragos Ily met de Sonate Progressief in G groot van Wenzel Thomas Matijeka. Tijdgenoot van deze Matijeka was de Duitse componist Karl Maria von Weber. Hij was een neef van Constanze, de vrouw van Wolfgang Amadeus Mozart. Von Weber is voornamelijk bekend door zijn opera's en toneelmuziek. Zijn werken in de categorie kamermuziek zijn bescheiden in aantal. Een ervan is het Divertimento voor gitaar en piano uit 1816. Het vierdelige werk hoort u nu in de uitvoering door Martin Krüger gitaar en Klaus Schilde piano.

Martin Krüger en Klaus Schilde speelden het Divertimento voor gitaar en piano, opus 38 van Carl Maria von Weber. Het laatste werk van deze uitzending komt van het bijzondere album Lost American Violin Sonatas, volume 2. Violiste Solomia Soroka ontdekte veel werken die lange tijd onder het stof in archieven bleken te liggen. Eén daarvan is de sonate voor viool en piano in G groot van de Amerikaanse componist Albert Stussel. Stussel was zelf violist en later ook dirigent. Met pianist Philip Silver speelt Solomia Soroka zijn vioolsonate die uit drie delen bestaat: Allegro Moderato, Lento en Allegro Scherzando.

de wals uit de tweede jazzsuite van Shostakovich. Een passende opmaat naar de wals die tegelijk ook de ontbinding ervan lijkt te verklanken. La Valse van Maurice Ravel. Het meeslepende stuk dateert van 1920. Volgens de Britse componist en muzikoloog George Benjamin omvat het de opkomst, bloei en ontbinding van de wals als muziekgenre. Menigeen heeft het geduid als een exposé van de ondergang van de Weense cultuur in het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Ravel zelf heeft altijd ontkend dat hij een statement wilde maken met La Valse. Maar zelf vind ik het moeilijk om, als ik de naam van dit programma even mag opvoeren, geen tijdssignaal in Ravels compositie te horen. Enfin, oordeelt u zelf. We gaan luisteren naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Het zinderende slot van La Valse van Maurice Ravel. In een programma over de wals kan Chopin eigenlijk niet ontbreken. En met hem sluiten we dit uur af. Maar dan wel in een onconventionele uitvoering. U hoort nu de wals in C-klein, opus 64, nummer 2 van Frédéric Chopin. Gespeeld door jazzpianist Peter Bates, met gitarist Joe Cohn, bassist Ruben Rogers en drummer Greg Hutchinson. Mijn naam is Paul Bril en ik werd vandaag terzijde gestaan door technicus Sam de Jong.

Goedemiddag, lieve luisteraars, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor geen dag zonder wacht op de concertzender van 1 tot 2, werkdagelijks. We gaan van de week weer door met prachtige cantates en, nou, u zult dan versteld staan wat u allemaal te horen krijgt. Mooi vermengd met pianoconcerten en wat Pergolesi en Vivaldi. Het wordt een hele mooie, vrolijke week, een beetje Italiaans van sfeer, maar dat mag allemaal met Bach. We gaan luisteren naar een prachtig cantate, werkelijk een cantate die al heel lang in mijn leven meegaat, door vooral dat beginstuk, de tenoraria Meine Zeuzer, Meine Tränen, BBV 13. Ja, het eerste solostuk met de blokfluiten en de obolocatia's is heel indringend. Inderdaad ook een cognitief itch, een oorwurm. En die ritmiek gaat ook heel lang door, in ieder geval in mijn hoofd. Maar deze prachtige cantate, die wordt ook afgesloten met, dat heet dan aria, maar eigenlijk is het duet, voor bas en solofiool, Ächzen und erbärmlich weinen, dat is dan nummer 5. Ächzen, wat is dat nou weer? Ja, ik heb daar even naar moeten zoeken en moeten vragen hier en daar bij Duitse leraren. Dat is ach, een ach kent u wel. En dat is in Duits dus een werkwoord geworden. Beste vertaal met wee klagen, dan ek, ach is wee. Maar nog mooier met het woord verzuchten. Die heb ik weer gekregen van Wim van der Mark. Dankjewel, Wim. Maar, u zult zeggen, ja, dat ken ik verder niet, dat woord, maar u kent het wel. Want als Bach-liefhebber kent u de Matthäus Passion, waarvan het begin van het tweede deel, na de pauze, waar sommige mensen een beetje uitgerust, anderen aan de caviar en de zalm gaan en de champagne, het is maar waar je bent en hoe rijk je bent. Maar dan begint het tweede deel, eigenlijk na die cliffhanger van al die leerlingen die Jezus in de steek laten en vluchten. Verlating is het sleutelthema in Bachs leven, sinds zijn 10e eigenlijk. Dus daar maakt hij altijd werk van. En hier zingt de alt, eigenlijk het meisje dat verlaten is, dat haar lieve vriend, haar liefste kwijt is, die is gevangen genomen door de politie, door de KGB, vul maar in. En die begint, die aria, met een heel lang ach. Ach, wo ist mein Jesus hin? Ach, waar is mijn Jezus nou toch naartoe? Ze weet het niet eens. Zit hij in een cel? Zit hij in een verhoorkamer? Ze weet het niet. Het is een grote nood. Het koor komt haar een beetje helpen. Maar het gaat erom, wat ik wil laten horen, is hoe dat ach hier heel erg wordt uitgesponden. Want dat ach in het Duits is niet, ach wat jammer nou, de koffie is op. Nee, ach is veel meer het ai uit de Griekse tragedies. Ai, Thebe. En Bach pakt het hier ook op in deze prachtige beginaria van het tweede deel, wat ook echt heel smartelijk moet overkomen. En we gaan het even laten horen in een prachtige uitvoering met Margot Oitzinger en Rudolf Lutz.

En dan gaan we nu naar die kantate toe, kantate 13 dus, die bekroond wordt met die prachtige aria. En het is toch wel interessant vaak om de tekst erbij te halen. Het gaat vooral om de woorden, de theologie en het Bijbelverhaal van die zondag speelt eigenlijk bij Bach niet zo'n grote rol. Hij speelt met die woorden, met de teksten. Hij is een leerling van Monteverdi. Wat zit er van drama in de woorden die ik hier krijg? En dan zie je in dat laatste stuk van die aria, dat stuk bas en solo-viool. Ik heb ook nog gedroomd dat ik met mijn dochter, die een violiste is, zou kunnen zingen, maar ik ben er te slecht voor. Helaas is dat nooit doorgegaan. Maar de vioolsolo is wel heel mooi. En dan zie je in dat laatste couplet dat daar gesproken wordt over onvertaalbaar begrip in het Duits, weermoedsaft. Nou, we hebben daar niet echt een woord voor, maar feiten komt het neer op, ja, wat we tegenwoordig hebben gevonden als cortisol. Slecht spul voor jezelf en voor je brein en alles waar je ongelukkig van wordt. En in dat laatste couplet vindt een metamorfose plaats. Want dan zegt eigenlijk de tekst, die Bach dus niet gemaakt heeft, maar meneer Leems volgens mij, richt je nou niet op dat klagen en dat wenen en niet op dat. Dat maak je los van dat ach, die klacht, en richt je op de hemel en kijk naar boven. En dan zie je dat er een verandering plaatsvindt. En dat gebeurt ook in de muziek. Is best wel te horen, maar niet heel erg duidelijk. Het is niet spectaculair, maar het is wel een metamorfose. Want dat weermoedsaft, dat wordt veranderd in Freudenwein. Ja, dat zouden wij champagne kunnen noemen. En dat is, Hans, natuurlijk in het Duits dan sekt. Dus dat gebeurt zomaar in de kantate van Bach. Daar wordt de cortisol veranderd in sekt. Nou, dat zijn toch wonderen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dat gebeurt zomaar in een slotaria van een kantate. Is toch heerlijk? De kantate, meine Seufzer, meine Tränen. Je hoort het al, het zit al in de tekst. De muziek klinkt al en Bach komt meteen naar de pen grijpen. Want hij kreeg daar natuurlijk de blokfluiten bij, de cassia's en de muziek. En het is heel indringend. Het is een van mijn top aria's uit de Bach-literatuur. Prachtig uitgevoerd door Susanne Seiter, sopraan, Jan Beurne, altes, die kennen we, Jacob Pilgram, de tenor en de bas, ook Wolf Matthias Friedrich. Met natuurlijk het Bach-koor van Stiftung uit St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz.

En dan gaan we door nu met de solo viool. Dat werd weer tijd. En de tweede sonate, die te weinig hoort, altijd maar die tweede partita met de chaconne erin, maar die tweede sonate is prachtig. Zeker als je uitgevoerd door topper Renaud Capuçon. Grave, fuga, andante en allegro.

0: Vizcache en l'altro Invite.
1: U hoorde FC Jongbloed tijdens November Music in 2006. Als extraatje hoorde u nog de repetitieversie van Maarten Altena's werk Bene Varvolio. Fast forward nu naar 2021. FC Jongbloed bestaat nog altijd, met heel andere studenten, maar nog steeds met dezelfde Aart Strootman aan kop. Nog altijd zijn ze vaste en graag geziene gasten op November Music. In 2021 zitten we nog volop in de COVID-pandemie. Met een hoop gedoe kan het festival gelukkig toch doorgaan. In dit concert staat de muziek centraal van Kaya Saariaho. Verder horen we onder meer een wereldpremière van Vlad Tschlek.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

welkom bij uitzending 8 van Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver en dat was een stevige binnenkomer. Dat was Future Soul van de Tedeschi Trucks Band. Ze hebben een nieuw album uit dat ook Future Soul heet. En we gaan deze uitzending eens even luisteren naar dit bekende echtpaar Susan Tedeschi en Derek Trucks. Ze zijn apart begonnen met ieder hun eigen band. En ze kwamen elkaar on the road vaak tegen en dat klikte op meerdere vlakken. Ze zijn een gezin begonnen en ze zijn ook een eigen band begonnen. Of ze zijn samen dus een band begonnen, de Tedeschi Trucks Band. Maar we gaan eerst even terug naar toen ze ieder nog een eigen band hadden. Dit zijn drie nummers van Susan Tedeschi en ze zingt voor ons Gonna Move, Little by Little, and Don't Think Twice, It's All Right.

Dat was Susan Tedeschi met Gonna Move Little by Little and Don't Think Twice, It's Alright. Als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je al een guest appearance van Derek Trucks. En zoals ik al vertelde, dat klikte erg goed en ze zijn dus maar hun eigen band begonnen. Maar we gaan eerst even nog luisteren naar Derek Trucks toen hij nog zijn eigen band had. We gaan naar twee nummers luisteren. Get What You Deserve en Any Day. En Derek Trucks is al heel erg jong begonnen. Ik hoorde dat hij op zijn 10e al aan het toeren was. Zijn oom Butch Trucks was een van de drummers van de Allman Brothers. Derek Trucks heeft later ook in die Allman Brothers band gespeeld. Maar eerst eens even Get What You Deserve en Any Day.

Ja, en hier kun je goed horen wat een te gekke live act dit is. Ik heb ze een keer live gezien bij Moulin Blues en ook ontmoet backstage. En ja, te gekke mensen, te gek optreden. Dat was echt een optreden wat ik nooit vergeet. En ook om backstage even met ze te kunnen praten. Trouwens, wil je met mij kunnen praten? Dat kan ook. Stuur even een mailtje naar johnfklaver@gmail.com. En ik hoor graag je suggesties voor dit programma. Oké, dan zijn we nu bij het moment aangekomen dat Susan Tedeschi en Derek Trucks hun band samenstelden. En zij begonnen met het album Revelator. Ja, en dan staat inmiddels een klassieker op. Dat is Midnight in Harlem. Dat is een nummer met een van de allermooiste slide gitaarsolo's. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dus die gaan we even luisteren. Luister vooral naar die spanningsboog die Derek Trucks weet vast te houden. Dat vind ik echt heel knap in die solo. En daarna nog een nummer, dat is Come See About Me. En dan spreek ik jullie na die twee nummers weer even.

0: gospel, folk, pop, beetje jazz, R&B. Dus dat zijn mijn roots. En toen ik 8 was, werd ik uitgenodigd om in het kinderkoor te zingen. En we hadden stukken van Copland, maar ook Bach. En toen ik Bach hoorde voor het eerst, dacht ik, wauw, dit is echt... Toen kwam ik voor het eerst in contact met polyfonie. En zo daarvan uit, want je voelt polyfonie, is de samenwerking met akkoorden en hoe dingen in en over in elkaar gaan. Dat is, het is alsmaar gegroeid. En elke keer als ik iets hoor of iemand ontmoet, dan zeg ik, ja, hoe is dat? Hoe kan je dat uitleggen? Hoe het werkt met een kanoen of met polyritmische dingen of polyfonie of met comma's, microtonaliteit. En zo is het, dat is nu virus. En openheid. En ik wil leren. Dat. Dus ik heb nooit van dit is wat ik doe, dat is wat ik niet doe. Ik denk, ja.
1: Is dat iets wat je bij andere mensen ook herkent? Of zeg je, ja, ik was gewoon eigenwijs, klaar?
0: Ja, eigenwijs zou ik niet zeggen. Gewoon nieuwsgierig is een positief iets. Ik heb nu dat eigenwijs voelt een beetje negatief.
1: Tuurlijk, ja, nee.
0: Maar ik herken onmiddellijk mensen die echt ook zo ruimdenkend waren. En dan zoek ik ze uit. En ik denk, oh, ik wil met jou werken.
1: Ja.
0: Of zoeken ze zoeken mij uit. Ja. En dan kunnen we elkaar vinden en ja, van elkaar leren.
1: Ja. Het volgende stuk is ja, ook weer heel anders. Het heet Thracian Horses. Ja. Claire, kan je er wat meer...
0: Ja, dit kwam eigenlijk uit een van die nieuwsgierige momenten. Nieuwsgierigheid. Ik had Arifa gehoord voor het eerst. En ik dacht, wauw, dit is een mengsel van oost, west, noord, zuid. En het komt allemaal samen. En ik voel meteen de geschiedenis van de Silk Road. Van al de kruisbestuivingen, van alles. Maakt inderdaad welke bezetting. Het verandert altijd. Shaheen During, de oprichter, denk ik. De motor daarachter. Die is een constant. Maar alles komt samen en ik vind het waanzinnig. Dus ik heb ze gezegd, ik wil heel graag met ze meewerken.

0: Nou, eigenlijk, dit stuk zegt alles over mijn artistieke filosofie, over muziek. Okay, het is een stuk van Frans van Chaussy, iemand die ik... Hij is waanzinnig, want hij is echt de perfecte combinatie van hoofd, hart en ziel, voor mijn gevoel. Dus ik moet hard werken om te doorgronden wat hij bedoelt, maar ik word ook ontroerd. Dus ik wil niet zeggen dat ik zelfs voel heb als bij Bach, maar het komt heel dicht in de buurt. Bijvoorbeeld dit stuk is een 5. 5 is de, zeg maar, de thema. Maar hij speelt met 5/8 en 5/4. Dus je hebt en het, hoe hij dit doet is briljant. Het is echt waanzinnig. Dus ik heb dit volgens mij 2 dagen lang gewoon aan een loop, aan 1 stuk doorgespeeld. Eigenlijk alle stukken die ik gedraaid heb. Dus dat vind ik wel. En dat is het. Dat je probeert iets te doorgronden. Het is intellectueel interessant. Het is complex. Maar toch word je geraakt. En het de inzoomen en uitzoomen is wat mij boeit.
1: Eigenlijk moet je met zo'n stuk geloof ik niet vragen waar het vandaan komt. Hè? Naar de etniciteit, zal ik maar zeggen. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig. Kan je iets zeggen over de herkomst van de verschillende muzikanten? Want dat heeft toch wel de muziek heel erg beïnvloed.
0: Ja, Frans komt uit Duitsland. Maar heeft hier jazz gestudeerd. Bent, de cellist, die is Hongaars. Cello. Shaheen, die is Turks en Nederlands. Speelt percussie, Anatolian percussie. En Zivko komt uit Bulgarije. Heeft ook in hier gestudeerd, dus die heeft ook jazz improvisatie gestudeerd.
1: En dat was de fluitist.
0: De kaval, ja.
1: Kaval. En die speelt verschillende blaasinstrumenten? Of?
0: Hij speelt kaval, in zover ik weet. Dat is zijn instrument met allemaal pedals en dingen. Maar vooral dat die kan zowel improviseren in de traditionele Bulgaarse stijl, maar ook in de traditionele of jazzstijl.
1: Ja, en hoe komen deze mensen hier? Je zei al, Shaheen. Woont hij in Nederland? Geldt dat ook voor de anderen?
0: Ja, Shane is hier geboren, dus die is een Nederlander. Turks, Nederlander, of Nederlands-Turk, ik weet hoe je het wil noemen. En hij heeft al, ook door zijn nieuwsgierigheid, heeft hij verschillende mensen bij elkaar gebracht.
1: Ja, ja. Ja,
0: en die hebben allemaal hier gestudeerd.
1: Ja, maar brengen al hun invloeden natuurlijk gewoon mee, ook al studeren ze hier.
0: Wat we allemaal doen. Ja. We brengen allemaal onze invloeden mee. Dat maakt de wereld zo spannend en mooi.
1: Ja. We gaan luisteren naar het laatste nummer. Alweer helaas. Kleine, ik wil je heel erg hartelijk danken voor je komst. Maar misschien wil je ons nog iets vertellen over het laatste nummer van David Lang.
0: Ja. Ik wil je niet meteen David Lang, David Lang. Op zijn Nederlands David Lang. Op zijn Engels David Lang. Sorry. Ja, David is een bijzonder componist. En hij heeft ook dingen voor mij geschreven. Onder andere net een opera, Prisoner of the State. Gebaseerd of geïnspireerd door Beethoven, Fidelio. Maar ook een stuk voor cello octet met mij. Geïnspireerd door teksten van Guillaume de Machaut. Wat hij bewerkt heeft. En dus het is en ook alsof een jazz torch zangeres ontmoet Guillaume de Machaut van hoeveel 100 jaar geleden. Dus het was standard, smoky. Maar ik vind het ook bijzonder. Dit stuk heb ik van hem gehoord. Ook gezongen in een ander project. Niet voor mij geschreven. En ik vond het zo bijzonder. Hoe het een soort bepaalde minimalistisch gevoel is. En toch de sensualiteit. En dat is het soort mathematisch sensualiteit die over in elkaar gaan. Dus die twee is, dat vind ik altijd in zijn muziek. Ik vind het waanzinnig.
1: Helaas, ik zei het al, gaan wij afscheid nemen van Claren. U luisterde naar Musicians Corner. De techniek was in handen van Michiel van Garling. Mijn naam is Caroline Schoenveld. David Lang, let me come in.

Welkom bij Cinematheque met weer een aflevering met recent verschenen soundtracks. We beginnen met Hamnet, met muziek van Max Richter. Hamnet is gebaseerd op de roman van Maggie O'Farrell en vertelt een fictief verhaal rond het gezin van William Shakespeare. Centraal staat het verlies van zijn zoon Hamnet en hoe dat rouwproces doorwerkt in hun leven en uiteindelijk ook in Shakespeare's werk. De film is ingetogen en emotioneel met veel aandacht voor sfeer en detail. De muziek in Hamnet is van Max Richter met zijn minimalistische stijl, zoals altijd. Daarna hebben we muziek uit Severance. Dat speelt zich af in een wereld waarin werknemers hun herinneringen laten scheiden. Een werkpersoonlijkheid en een privépersoonlijkheid die niets van elkaar weten. De serie volgt Mark, die langzaam begint te twijfelen aan het systeem waar hij deel van uitmaakt. Het is een psychologische thriller over controle, identiteit en vervreemding met een sterk visuele en conceptuele stijl. De muziek is gecomponeerd door Theodore Shapiro en zijn score is minimalistisch en repetitief, net als het kantoorwerk. Wel met subtiele variaties die een onderhuidse spanning creëren en het gevoel versterken dat er iets fundamenteel niet klopt.

U hoorde muziek uit Severance en daarvoor uit Hamnet. Weapons is een duistere horror waarin meerdere verhaallijnen samenkomen rond een reeks gewelddadige gebeurtenissen. De film bouwt langzaam spanning op en speelt met perspectief en informatie. Wat je ziet is niet altijd wat er werkelijk gebeurt. De muziek van Ryan Holiday is sterk elektronisch en ritmisch. Pulserende klanken en diepe bassen zorgen voor een constante dreiging en geven de film een nerveuze energie.

Dat was muziek van Ryan Holiday uit de film Weapons. Frankenstein is gebaseerd op de klassieke roman van Mary Shelley en vertelt het verhaal van een wetenschapper die leven weet te creëren met desastreuze gevolgen. De film richt zich niet alleen op horror, maar ook op thema's als verantwoordelijkheid, eenzaamheid en wat het betekent om mens te zijn. De muziek is gecomponeerd door oude bekende Alexandre Desplat. Hij combineert orkestrale kracht met subtiele emotie. Donkere strijkers en lage tonen worden afgewisseld met kwetsbare melodieën die het tragische karakter van het monster benadrukken. Desplat is, anders dan de andere componisten in deze afleveringen, wel wat optimistischer van toon. Zoals altijd eigenlijk. Een mooi slotakkoord voor deze uitzending.

Dat was muziek uit Frankenstein. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom met dank aan Muziekweb. Om het uur af te sluiten, luisteren we naar nog een klein stukje van dezelfde soundtrack.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat werk uit het romantisch repertoire. We starten met een werk van de romantische componist bij uitstek, Robert Schumann. Steven Waarts op viool, Elefant Pauke op cello en Juho Pojonen op piano voeren zijn fantasiestukken voor pianotrio Opus 88 uit. Hans Fischer heeft de opname verzorgd.

U hoorde de fantasiestukken voor pianotrio van Schumann. Hierna volgt uit het vierde deel van de Forgotten Melodies van Nikolai Medtner de Canzona Serenata door pianist Alexander Kasporen. En na dit korte stuk speelt hij aansluitend de pianosonate Searle 178 van Franz Liszt. Zo'n werkenindeling wordt in de meerderheid van de gevallen niet opgesteld door de componist zelf. En in het geval van Franz Liszt is het gedaan door muzikoloog Humphrey Searle, die leefde van 1915 tot 1982. Hij ordende de composities op basis van hun ontstaansgeschiedenis en niet op publicatiedatum, zoals wel vaak bij andere componisten gebeurt. Dat leidt dan tot vermeldingen als opus posthumus. Maar nu dus eerst Nikolai Medtner. De opnamen werden gerealiseerd door Theo van Soest.

U hoorde de sonate voor cello en piano opus 36 in A van Edvard Grieg in een opname gerealiseerd door Leo de Bok. Het duo Johannes Burghoff en Maiko Inoue gaat nu verder met de sonate voor cello en piano, nummer 2 opus 5 in G van Beethoven. Er zijn 3 delen.

Dat was het laatste werk in deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek. De sonate voor cello en piano, opus 5 van Ludwig van Beethoven. Meer gegevens over de gespeelde werken kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl en natuurlijk ook in de app. Mijn naam is Lieke van der Voort. De techniek was vanavond in handen van Ronald Visser. En dit programma werd voor u samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, het programma waarin recent verschenen nieuwe muziek wordt gepresenteerd. De Oostenrijkse componist Heinz Karl Gruber, geboren in 1943, is een gevestigde naam binnen de hedendaagse klassieke muziek. Hij wordt vaak in één adem genoemd met componisten die in verband worden gebracht met een zogenoemde derde Weense school. Enige toelichting is daarbij op zijn plaats. De eerste Weense school wordt geassocieerd met componisten als Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven, die de klassieke muziek domineerden met tonale structuren. De tweede Weense school, met Arnold Schoenberg, Alban Berg en Anton Webern, ontstond in de periode circa 1900 tot 1930 en introduceerde atonaliteit en de twaalftoonstechniek, vaak binnen een duidelijke meester-leerlingrelatie. Van een officieel erkende derde Weense school is geen sprake, ondanks het feit dat de term steeds vaker wordt gebruikt. Dat komt doordat de componisten die ermee in verband worden gebracht geen direct aantoonbare onderlinge samenhang hebben. Tot deze groep worden onder andere Helmut Lachenmann, Olga Neuwirth, Friedrich Serha, Bernhard Lang en ook Heinz Karl Gruber gerekend. Ze werken regelmatig samen met Klangforum Wien, een toonaangevend Weens ensemble dat zich specialiseert in hedendaagse klassieke muziek. Het ontbreken van een formele band tussen deze componisten hoeft overigens geen bezwaar te zijn, aangezien een dergelijke structuur ook bij de eerste Weense school niet bestond. Heinz Karl Gruber, vaak aangeduid als H.K. Gruber, bracht recent een nieuw album uit op het label Capriccio. Daarop is onder meer zijn pianoconcert uit 2016 te horen, evenals het zevendelige werk Short Stories from the Vienna Woods uit 2019. Dit werk vormt een symfonische compilatie uit zijn opera Geschichten aus dem Wiener Wald uit 2014. De opera en daarmee ook deze symfonische bewerking vormt een muzikale verbeelding van een duistere en bittere satire op de Weense kleinburgerlijkheid en het morele verval in het interbellum, met name aan het einde van de jaren 20. Thema's als sociale druk, hypocrisie, armoede en de opkomst van het fascisme worden verkend. Centraal staat het tragische verhaal van Marianne, die probeert te ontsnappen aan een verstikkend verstandshuwelijk, maar ten onder dreigt te gaan in een maatschappij die wordt gedomineerd door uiterlijk vertoon en hardvochtigheid. Op deze nieuwe cd is een opname van dit werk te horen, uitgevoerd door het Weense Radiosymfonieorkest onder leiding van Heinz Karl Gruber zelf.

U hoorde het Weens Radio Symfonie Orkest met het symfonische werk Short Stories from the Vienna Woods van de Oostenrijkse componist Heinz Karl Gruber, een compositie uit 2019. De Amerikaanse componist Gregory Fritz, geboren in 1954, componeerde twee symfonieën als ode aan de Spaanse stad Valencia. A Day in Valencia uit 2011 en Sinfonia de Valencia uit 1997. Met deze stad bestaat een sterke band, aangezien hij daar in 1997 werd benoemd tot Fulbright Fellow. Sindsdien wordt hij beschouwd als een belangrijke componist voor de lokale harmonieorkesten, een diepgewortelde traditie in die regio. Beide werken werden dan ook in opdracht van dergelijke orkesten geschreven. Zijn muziek wordt gekenmerkt als sterk picturaal, waarbij getracht wordt de warmte, het landschap en de feestelijke sfeer van Valencia muzikaal te verbeelden. Het werk A Day in Valencia heeft de vorm van een symfonisch gedicht, waarin een volledige etmaalcyclus in de stad wordt uitgebeeld. Beide Valencia-werken zijn terug te vinden op een recente uitgave van Naxos in de reeks American Classics. Luistert u naar A Day in Valencia uit 2011, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Rafael Sanz-Espert.

onder leiding van Rafael Sanz-Espert speelde het London Symphony Orchestra A Day in Valencia van Gregory Fritz. Tot zover deze aflevering van Ongehoord, samengesteld door Luc Nijs.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Co de Kloet en ik neem je nu mee terug naar 25 januari, jongstleden, naar de studio's van de Concertzender in Utrecht. Nou ja, de studio, het is eigenlijk meer het kantoor waar wij een serie concerten opnemen onder de naam Pocket Concerts. En dat doen wij in samenwerking met de Concertzender, World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. De Pocket Concerts, de vaste luisteraars weten dat, dat is een serie die je hier hoort in Jazz, maar die je ook kunt bekijken op een speciaal YouTube-kanaal. En het adres daarvan is Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Pocket Concerts onderliggend streepje NL. En daar kun je ook abonneren op die pagina. En we hebben al een prachtige collectie staan, onder meer met deze opnames. Van een bijzonder trio. Gitarist Reinier Baas en, je weet het als je naar dit programma luistert, de Boy Edgar prijswinnaar van dit jaar. Slagwerker Han Benink en saxofonist Ben van Gelder. Wat een prachtig trio. En we waren blij dat zij bij ons waren voor de Pocket Concerts. En het is inmiddels ook een van de best bekeken films inmiddels daar. Ga maar eens kijken. Ik laat je de hele set horen. Zometeen een compositie van Misha Mengelberg. Hyper Christmas Tree Fuzz. Daar wordt ook nog over gesproken in het interview wat ik straks met de mannen heb. En dat is onderdeel van een serie die heet dan weer Digging the Archives, een onderdeel van de Pocket Concerts. Want Frank Jochemsen van het archief, die nodigt de mensen uit om iets uit het archief te halen en daar een eigen versie van te maken. Ja, de connectie Mengelberg-Benink is natuurlijk logisch. En je gaat zometeen horen dat het een bijzondere versie is van dit stuk. En over de titel en het waarom van dat stuk vertelt Han zometeen het een en ander. Daarna hoor je Aquatics van Ben van Gelder, Aronel van Thelonious Monk, Smile van Charlie Chaplin, White Horse, weer van Ben van Gelder. En het eerste stuk is ook van hem en dat heet Cycles. Luister naar het Pocket Concert van Reinier Baas, Han Benink en Ben van Gelder.

0: Yeah.
1: Bijzonder trio, dit keer in de Pocket Concerts. We hebben net de opnames achter de rug. Reinier Baas, Han Bennink, Ben van Gelder. Geweldig dat jullie hier zijn. Ik heb een aantal korte vragen. Bijvoorbeeld Reinier, ik ken jou in een duo setting, voornamelijk met Ben.
2: Zeker.
1: Is dit een vast trio?
2: Ja, we spelen eigenlijk al heel lang. Niet zo vaak als ik zou willen. Ik denk dat we 7 of 8 keer per jaar spelen ongeveer. Maar al sinds
3: 2015.
2: Meer dan 10 jaar.
1: Mm-hmm. Hoe is het trio tot stand gekomen? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
2: Ben die had het lumineuze idee om Han er een keer bij te vragen, de stoute schoenen aan te trekken. En als ik het

0: goed navertel ben, zei Hanne, nou, eerst maar eens een keer spelen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
2: Vertel eens, Ben, nog in dat gesprek?
3: Ja, nou, ongeveer zo. Ik kende Han natuurlijk al mijn hele leven. En Han kende mijn vader ook, want die heeft heel lang een plaatzaak gehad. Dus ik durfde hem wel op te bellen. Dus ik heb zijn nummer gevraagd aan Ernst Glerum. Ik zei, bel hem gewoon, dat vind je vast leuk. Toen belde ik hem en hij was heel ontvankelijk. Dus toen hebben we gerepeteerd. En toen was het gelijk heel erg aan het spelen. En daarna hebben we in het Concertgebouw gespeeld. Dat was onze eerste gig.
2: Hoe merk je nou dat het gelijk werkt? Wat moet iemand die bijvoorbeeld zelf geen muziek maakt zich daarbij voorstellen?
3: Nou, het voelt allemaal alsof het vanzelf ontstaat eigenlijk. Dat is het. Je hoeft nergens over na te denken. Het klikt gewoon. En het is meer een gevoel dan iets anders. Mm-hmm. Dus je voelt het een soort van in je buik, in je lijf.
2: Ja. Iemand met een niet te omschrijven staat van dienst, omdat dan alle zendtijd in één keer helemaal weg is Han Bennink zelf. Maar, Han, wat hij nu beschrijft, hè, dat gevoel, hoe zit dat bij jou? Wanneer voel jij dat het klikt?
1: Het is ontzettend moeilijk om in woorden te beschrijven, maar voor mij klikt het vanaf de allereerste keer. Hoe hij, als hij baslijnen speelt, dat voel je, dat voegt gelijk, dat is heerlijk. En ze hebben een know-how van stukken, dat is helemaal te gek. De eerste keer dat ik Ben zag, was volgens mij in New York. Ben ik voorgesteld door Michael Moore aan jou. Ja. En ja, ik ken Sam natuurlijk heel erg goed. Als wij een gig binnenkrijgen. En dat gaat dan altijd meestal via Annemiek, want ik ben zelf digibeet. Dan noemen wij het altijd het kindertrio. Ja, maar mijn kinderen zijn eigenlijk ouder dan deze boys.
2: Maar goed, leeftijd, dat doe jij sowieso niet aan volgens mij. Jullie hebben uit het archief in onze serie Digging the Archives, en daar ga ik natuurlijk zo met Han ook over praten, maar jullie hebben een stuk van Misha Mengelberg gekozen.
0: Ja.
2: Iemand die net zo virtuoos was in het bedenken van titels als jijzelf, Reinier Baas. Hoe heet het stuk wat we hebben gehoord?
0: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, Ko, want daar is heel veel ruzie over. Het heet, Frank Jochemsen heeft geholpen om het uit te zoeken. Het heet Hypochrismutrivus. En niet zoals ook wel wordt gezegd, Hypochrismutrivus.
2: Oh, ja. Wil je dat ietsje toelichten?
0: Nee. Okay. Han weet het.
2: Hoe zit dat dan?
1: Nou, wij noemen het altijd Hypochrismutrivus, rotzooi onder de kerstboom. Ja. En als je zegt me, dan is het helemaal niet Christmas.
2: Nee.
1: Dus waar dat vandaan komt, dat hele misverstand bij alle leden van ICP, en wij spelen het ook met Benjamin Herman vaak, maar wij noemen het allemaal Christmas.
2: Ja.
1: Dus het zal maar eigenlijk worst zijn wat er in de vandalen staat, in de jazz vandaan.
2: Toen we nog niet aan het praten waren met de microfoon erbij, vertelde jij iets over dat stuk, namelijk dat Misha Mengelberg, het is een link met Eric Dolphy.
1: Nou ja, toen wij het voorrecht hadden om met Eric Dolphy te spelen, kwam hij met zulke moeilijke stukken. Wij speelden altijd maar toch een beetje namaak. Weet je, ik kan zeggen wat je wil. Het ging altijd 1, 2, 3, 4 en dan moest je maar doen. Als Stan Getz in de Sierrazade en die deed 1, 2 en die deed 3 fingers down. Dat betekende allemaal dingen waar die jongens nog lang van zijn leven niet van hadden gehoord. Dus met Erik spelen. Nou ja, ik haat persoonlijk fluit. Dus laten we dat even terzijde laten. Daarom laat jij hem ook thuis.
2: Maar dat vind ik dan wel weer, dat vind ik coulant van je, dat je met iemands merkwaardigheden rekening houdt, Ben. Ja, ja. Is het nog bij te spijkeren, denk je? Of nee, geef het op.
3: Nee, het is gewoon vooral meebewegen.
2: Oké. Ja. Maar we dwalen af. Dat jij niet van fluit houdt en Eric Dolphy.
1: Ik vind fluit erg mooi als het gespeeld wordt door de Zuid-Indische fluitspeler Panalal Ghosh. Dat vind ik mooi. Maar Katseloni, daar is ook een stuk naar genoemd, Eric Dolphy op Oud-Toulouse. Dat zijn de fluitenfluit. Daar heeft Bernadette Sternberg les van gehad. Nee, maar hij had dus een stuk, dat was Link en Misha. Die kan componeren, had hij ook helemaal geen piano voor nodig, net als dat hij schaken deed of zo, weet je wat. Hij hoorde die shit allemaal. Maar vingervlug op de piano, à la Louis van Dijk of Frans Elsen, om maar eens wat te noemen, dat was hij natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Hij moest het van een heel groot olifanten, muzikale olifanten gehoor hebben. Dus die kon het niet, die kon bepaalde stukken van Erik niet spelen. Een sigaretje roken en op die score kijken. Dus hij dacht de volgende keer, nou, ik heb nog wel een stuk op de plank liggen. Wat heel moeilijk te spelen, zonder adempauze. En dat is dat stuk wat we net hebben gespeeld. En Erik Doffe, die vond het ook wel een leuk stuk. Maar die heeft er een adempauze in gemaakt.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Want het moet allemaal dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, dikke, zoals Misha ook heel graag toen onze mop een mopje was. Wilde spelen zonder tussenpauze. Ja.
2: En met toestemming van de componist is die pauze erin gekomen? Of ja, had Misha daar een mening over?
1: Nou, het bleef altijd wel een punt. Hij had natuurlijk Roland Kirk moeten opbellen. Of, ja. En Anthony Braxton, die was er ook mee bezig. En nog wat meer jongens in Amerika. Ned Rotenberg, om maar eens wat te noemen. Ja.
2: Doe jij dat ook, circular breathing?
3: Nee, helemaal totaal niet. Ik kan dat niet. Daar is mijn setup ook net iets te zwaar voor, geloof ik. Nee, ik kan dat niet, helaas.
2: Wat heb jij te makkelijk als gitarist, hè?
0: Ja, joh, ik had een hele tijd door. Ik kan ook heel hard. Ja.
2: Hey, ik vond het een geweldig optreden hier in de Pocket Concerts. We blijven jullie natuurlijk volgen. Fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
2: Tot zover een gesprek met Reinier Baas, Han Bennink en Ben van Gelder. Zij waren te gast in onze serie Pocket Concerts in de studio van de Concertzender in Utrecht. Een samenwerking van World of Jazz, het Nederlands Jazzarchief en Buma Cultuur in Jazz. En wil je meer weten hierover? Stuur mij een e-mail co@injazz.nl. Ook als je bijvoorbeeld suggesties hebt van mensen die je graag een keer zou willen horen en zien in die Pocket Concerts. Laat me weten, we staan altijd open voor suggesties. Ja, iemand die ik heel graag zou willen uitnodigen, en we zijn er trouwens ook mee bezig, is pianist Tristan Schmid. Hij heeft een schitterend trio samen met Joran Vroom slagwerk en Ton Felicis bas. En ik laat je nu twee stukken horen van hun cd die uitgebracht is onder de naam Steppin' Forward. Zometeen een eigen compositie van Tristan, Le You Know Me. En we beginnen met een classic van Richard Rodgers, With a Song in My Heart. Het Tristan Schmid trio.

Weinig woorden, geen reclame, maar veel muziek. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Steun ons als vriend of donateur om dit te kunnen blijven doen.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.